Ik probeer het aan Mr. Bulletin Woods All, Ain't Nobody for 897 Base, Zrinjala Club Culture. Je hebt community, dus je shout-out kent op wat jullie wachten voor Instagram at Zrinzofficial, je voor Instagram taan at 897 Bay Official, en laat ik een shout-out achter tijd. Zijn compleet af naar Mick Bart, Toman, Josh Baker, Omar Pras, Prosper, Abel Shea, en ik probeer het aan Emio, Make It Smooth.

0: Ik weet dat Jazzy No Bad Vibes voor 8 naar 7 wees. Rinza al, Club Culture.
1: Zijn komplep hafna milk barper, abeshe, en ik weet dat Sonny Fodera all this time.